0: worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot. Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden.

0: Black Street.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer. Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de drie landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: op Jam FM.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
17: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
18: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
19: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen.

0: Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug en Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de Travel Boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Kabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.

0: dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat die vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohols gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders

0: veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geelgekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartallen hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wel luchtiger film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als The Dog Stars, een film die we ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in The Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hel-

0: op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington D.C. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Vaste locatie voor Sexyland en uitbreiding Tramlijn 26. Mijn naam is Angelique Spoor. Het culturele clubhuis Sexyland ging in 2017 van start in een loods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en bood ruimte aan verschillende niet-commerciële initiatieven. Na corona werd er verhuisd naar de Noordwal, waar de invulling werd uitgebreid met onder andere restaurants en een expositieruimte. Ook die locatie is inmiddels verleden tijd, maar na diverse pop-up evenementen in de stad belooft voorjaar 2027 een vers begin in het NDSM Theater aan de Scheepsbouwkade onder de nieuwe naam Super Sexyland World. De Amsterdamse tramlijn 26 is uitgebreid met 3 nieuwe haltes. Naast Eiburg wordt nu ook Centrum Eiland en Strandeiland aangedaan. Het is wat voorbarig, want van de 10.000 woningen die binnen het nieuwe gebied verwezenlijkt gaan worden, zijn er pas 1.500 opgeleverd. Ook laat het GVB weten dat er voorlopig rekening moet worden gehouden met eventuele opstartproblemen. Maar in ieder geval is er nu een directe verbinding met het centrum voor mensen die inmiddels al in het gebied wonen. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen?

0: 20% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïense drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
3: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug en Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de Travel Boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste.

0: Podcastarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugriffioen.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de travel boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld, omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz. The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme...

0: MFM. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette-Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat die vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohol gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Een vat brandolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond en gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en van Oudekerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60 jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer. De misdaadthriller By Any Means werd gebaseerd op een waargebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Aanstaande zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en

0: hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend 79 euro per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Vaste locatie voor Sexyland en uitbreiding tramlijn 26. Mijn naam is Angelique Spoor. Het culturele clubhuis Sexyland ging in 2017 van start in een loods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en bood ruimte aan verschillende niet-commerciële initiatieven. Na corona werd er verhuisd naar de Noordwal, waar de invulling werd uitgebreid met onder andere restaurants en een expositieruimte. Ook die locatie is inmiddels verleden tijd, maar na diverse pop-up evenementen in de stad belooft voorjaar 2027 een vers begin in het NDSM Theater aan de Scheepsbouwkade onder de nieuwe naam Super Sexyland World. De Amsterdamse tramlijn 26 is uitgebreid met 3 nieuwe haltes. Naast Eiburg wordt nu ook Centrum Eiland en Strandeiland aangedaan. Het is wat voorbarig, want van de 10.000 woningen die binnen het nieuwe gebied verwezenlijkt gaan worden, zijn er pas 1.500 opgeleverd. Ook laat het GVB weten dat er voorlopig rekening moet worden gehouden met eventuele opstartproblemen. Maar in ieder geval is er nu een directe verbinding met het centrum voor mensen die inmiddels al in het gebied wonen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Piotta. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. En bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Nooren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12

0: aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de Travel Boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoertart onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half vier.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf voor het blokkeren van een snelweg bij Utrecht. En de Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die verkiezingen won. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijke windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shalia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage. In samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden.

van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoertart onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: van 5:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat die vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohols gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: your favorite old school tune to classic at jamfm.nl.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van 16 Minutes of Classics. Ik ben Bob van Amstel. En zojuist hoorde je lekker het nummertje Le Freak van Chic. En we blijven in de soul, want het volgende nummer wat nu klaar staat is You and I van Delegation. Straks komt ook nog Patrice Rushen voorbij, Forget Me Nots. We gaan de komende uur lekker alle classics uit de jaren 70, 80 en 90 voor jullie draaien. En ik hoop dat jullie het een beetje hebben gered met het openbaar vervoer. Wat is wezen staken vandaag? Goed, dat straks meer. Hier is Delegation van You and I.

Ja, dat was My Forbidden Lover van Chic. En we gaan door met Patricia Russian. Wat heeft het nummer gemaakt voor Get Me Not? Straks gaan we terug naar de jaren 80 met Black Station en White Station. Maar eerst is hier Patricia Russian met Forget Me Not. Hier op Jam FM.

via de radioteam van Jam. Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam Promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: van half zeven.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

0: minutes of classics. This is Jam FM.
1: Ja, welkom bij 60 Minutes of Classics, de mooiste classics uit de jaren 70, 80 en 90 hier op Jam FM. En jullie hoorden zojuist Best Love van Rose Royce. Straks gaan we terug weer naar de jaren 80 met Plain Love van Jeffrey Osborne. Maar eerst is hier Curtis Hairston met het nummer I Want Your Loving Just a Little Bit hier op Jam FM.

0: back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam.
1: Ja, jullie horen zojuist Plain Love van Jeffrey Osborne. En hier is Into the Groove van Madonna. Een andere jaren klassiek uit de jaren 80. Straks komt nog Janet Jackson voorbij. En we sluiten af met Europe Winter Fire. Hier op Jam Event 60 Minutes of Classics.

Ja, we zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen van het programma 60 Minutes of Classics. Hier, je hoorde zojuist de Pleasure Principle van Janet Jackson en daarvoor Into the Groove van Madonna. En van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70, want we sluiten af met een nummer van Earth, Wind & Fire en Love Goes On. Volgende week ben ik weer bij 60 Minutes of Classics. In 7 uur zou Kevin hier zijn with Jamming with Kevin. Maar die is nog even aan het verhuizen. 8 uur is Night to Remember hier. En ik wens je allemaal veel luisterplezier. Fijne avond.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Vaste locatie voor Sexyland en uitbreiding Tramlijn 26. Mijn naam is Angelique Spoor. Het culturele clubhuis Sexyland ging in 2017 van start in een loods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en bood ruimte aan verschillende niet-commerciële initiatieven. Na corona werd er verhuisd naar de Noordwal, waar de invulling werd uitgebreid met onder andere restaurants en een expositieruimte. Ook die locatie is inmiddels verleden tijd, maar na diverse pop-up evenementen in de stad belooft voorjaar 2027 een vers begin in het NDSM Theater aan de Scheepsbouwkade onder de nieuwe naam Super Sexyland World. De Amsterdamse tramlijn 26 is uitgebreid met 3 nieuwe haltes. Naast Eiburg wordt nu ook Centrum Eiland en Strandeiland aangedaan. Het is wat voorbarig, want van de 10.000 woningen die binnen het nieuwe gebied verwezenlijkt gaan worden, zijn er pas 1.500 opgeleverd. Ook laat het GVB weten dat er voorlopig rekening moet worden gehouden met eventuele opstartproblemen. Maar in ieder geval is er nu een directe verbinding met het centrum voor mensen die inmiddels al in het gebied wonen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: stoel op de woensdagavond. Maar ik mocht voor een 30 minuten op deze stoel gaan zitten. Altijd leuk. Je hoort de Summer Vibe Mix. Alhoewel, vandaag heb ik er weinig van gemerkt buiten. Van regenbui naar regenbui in de auto. Heb ik een rondje Nederland gedaan. Georgie B and the Groove Association. En het nummer, dat is redelijk nieuw. You Know. We gaan even naar het tijdsein van 19:30. En een promo voor Erik van Diemen. Misschien heb je hem zelf wel eens beluisterd op de zondagochtend.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.

0: Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in politiek Den Haag. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella, waarbij ook Nederlanders betrokken waren, houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes. Dat zegt de Spaanse overheid. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, in de break gebeurt eigenlijk het meeste in zo'n plaat. Dan hoor je ineens de bassist lekker wicked worden. Des West Benton, Just Be Good To Me. Regelmatig in Nederland op de podia gezien. En ja, ze zijn nog steeds actief. Dus volg ze. Mooie muziek. Maar ook interessant, jaren 80. De groep The Cool Notes van In Your Car en andere nummers hadden grote hits in de discotheken destijds. En verrassend 2026 zomaar een nieuwe plaat. The Cool Notes en Happy Summer.

I'm so happy met The Cool Notes. En ja, je hoort de Happy Summer, de radio remix hier op Jam FM. Het interessante is, deze groep heeft in de jaren 80 de leuke hits gescoord. En zijn nog steeds actief, net als de SOS Band een tijdje terug. En ja, wie niet meer echt actief zijn de Time Bandits. Als je het dan toch over tijd hebt, ja, dan zijn het wel bandieten. Want ze treden af en toe hier en daar nog op met de stem van Alidus Hidding. En als we het dan hebben over de stem van Alidus Hidding, dan kan eigenlijk zo'n plaat van de Time Bandits niet ontbreken. Zo op zo'n woensdagavond, waar je mij normaal niet hoort, want ik zit over het algemeen zondagavond hier achter deze microfoon. Maar vandaag was Kevin aan het inrichten, zijn woning aan het inrichten. Vorige week verhuisd en nu zijn woning aan het inrichten. Dus ik denk dat hij bezig is met bankstellen neerzetten. Maar misschien ook nog wel met de verfkwast in de handen. Alhoewel, ik vraag me af of dat goed komt. En volgende week zullen we je zien in de show. Zometeen richting het tijd zijn van 8 uur gaat MC DJ Raiden met An Eye to Remember hier plaatsnemen achter deze microfoon. Dus blijf erbij, want we hebben een leuke avond voor jou in petto. En om 10 uur, ja, dan gaat de hel losbreken. Ja, er zijn, sorry, excuus voor de woorden. Maar dan gaat de muziek hier in de studio naar maximaal. Want dan zijn er twee heren die een beetje last hebben van ouderdomsdoofheid. Johan en Andreas in de SOA.

MC Raiden. Hier is hij van deze plaat, die Basic Groove die draait, Slow Dance. Daar zit Kylie Minogue in. Ja, ik vind het knap, want ik had het zelf niet gehoord. En ik heb deze plaat toch al heel wat keren hier op de radio langskomen. Dank daarvoor. En ja, het is bijna 8 uur. Wat gaat de tijd toch snel als je even wat lekkers hebt gegeten en je gaat staan in de studio van Jam FM. Ik denk dat we wel iets moeten gaan draaien om elkaar stevig vast te houden. Want dat is vooral in deze tijd belangrijk. Want als we het over stevig vasthouden hebben, dan heb ik automatisch een bruggetje naar Houston. Nee, nee, niet naar die... Nee, Houston, we are in control hier vanuit Oudekerk. Want alles gaat goed in de studio van Jam FM. Nee, ik ga naar Thelma Houston met You Used to Hold Me So Tight hier op Jam FM. En ik denk dat dit de laatste plaat is voor tijdzijn van 8 uur. Dus zometeen veel plezier. Met MC DJ Raiden.

0: Jam FM.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
10: Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
11: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de travelboutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoertrad onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long- en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

goede avond hier zo bij Jam FM vanuit de studio. Daniel is hier ook, die is lekker bezig. En daar hou ik van als iedereen gewoon lekker zijn ding doet, zoals jij dat ook doet. Het is weer zo'n mooi moment waarop de dag langzaam achter ons verdwijnt. En misschien zit je wel thuis op de bank. Of ben je onderweg. Of misschien heb je net je werk of je school achtergelaten. Waar je ook bent, vanaf dit moment hoef je helemaal nergens meer naartoe. En weet je waarom? Omdat dit een night to remember is. Een avond waarin muziek niet zomaar muziek is, maar waar een plaat herinneringen kan wakker maken, een stem je terug kan brengen naar een bepaald moment, en waar we samen plaat na plaat van deze avond iets bijzonders gaan maken. En weet je, voordat we terug gaan kijken op wat is geweest, beginnen we gewoon weer met iets nieuws. Want iedere ochtend of iedere avond, ieder moment waarop je opnieuw begint, draagt hetzelfde gevoel zich met je mee. Want wat er ook gebeurt, er is altijd weer een hele nieuwe dag. Mijn idee. Laten we die gedachten meenemen deze avond. En zet je volume dus toch nog maar een keertje ietsje hoger. Wat je ook doet, schuif het aan de kant. Want we gaan natuurlijk ook weer jouw omgeving, jouw plaats ombouwen tot weer een lekkere club. Laat de muziek zijn werk doen, want wat ik voor je klaar heb staan is Wistars met een brand new Jay. En hiermee openen we samen een nieuwe editie van A Night to Remember. Hier zijn wij, Jam FM. Mijn naam is MC DJ Raiden, welkom hier zo. Pak nog even snel wat uit de koelkast, want dansen ga je vanavond zeker. Ik ben MC DJ Raiden en hier a brand new day.

Stars met A Brand New Day, een nieuwe dag, een nieuw begin en misschien precies het kleine duwtje dat je nodig had om deze avond goed te starten. Maar dit was natuurlijk nog maar het begin. De lichten zijn aan, de radio zit open en de Night to Remember komt langzaam op gang. Ik ook. Dus blijf lekker bij ons. Want de komende uren gaan we samen door herinneringen, verhalen en mooie momenten. En natuurlijk heel veel

0: laat eens even gaan kijken wat ik nog meer voor je klaar heb staan. Ja, ik heb het een en ander wel erbij gehaald, hoor. En dat is wel lekker. Ik kijk nog even naar buiten. Hoe zit het erbij? Ja. Ik hoop in ieder geval wel dat de zon wel meer gaat schijnen dan ons voorspeld is, hoor. Sommige momenten mogen we niet klagen, maar toch. Jullie vroegen ook om wat regen, dus ja, dan krijg je dat, hè. Bij deze. Het was een wens. Nou, we hebben het ook nodig natuurlijk, ook voor alle bloemen en alles erop en eraan. En ik zeg wel eens gekscherend, sommige mensen daarbuiten moeten ook douchen. Dus gun iedereen een beetje water. Ik zei het zojuist al, ik ga eens even kijken. Vorige week had ik het er ook al een beetje over van, wat doe jij als je thuis bent? Home alone, maar is home alone wel echt alone alone? Zoals meeste mensen dat zeggen of brengen. Nee, je bent gewoon lekker alleen je ding aan het doen. Ja, het kan ook gevoelsmatig zo zijn. Maar ja, het is niet altijd even erg om alleen te zijn. Geen drukte om je heen, geen stemmen die iets van je willen. Gewoon jij, je gedachten en de muziek die precies op dat moment natuurlijk voorbij komt. Want er zijn van die avonden waarop je even afstand moet nemen van alles. Lekker, ga sporten, ga iets doen. Je deur gewoon dicht doen, het licht uit. Zachter of gewoon met je eigen gezelschap. Kan je me een beetje volgen? En misschien herken je dat gevoel wel. Maar vanavond in ieder geval nemen we dat gevoel mee naar de volgende plaat. Die ik voor je erbij heb gehaald. Een nummer over dat moment wanneer je alleen bent. Maar de muziek ervoor zorgt dat het helemaal niet leeg voelt. Ik zou zeggen, geniet van deze of kom gewoon lekker uit je stoel. Ik heb het over Home Alone en van R. Kelly. Mocht je juist ingeschakeld, wees gerust. Ik heb genoeg meegenomen voor je. Let's go to your house. Here is Home Alone.
1: Jam FM.

Bebop, Flora. Daar waar Daniel en ik het vorige week over hadden. En dan blijft het toch wel weer terugkomen. Net zoals met deze hoor. Want stel je eens voor 25 jaar geleden, 30 misschien, misschien wel iets langer of korter. Op precies zo'n avond als deze, ergens stond de radio aan en kwam de volgende plaat voorbij. Misschien hoor jij hem toen voor het eerst of misschien stond hij op een cassettebandje dat je eindeloos hebt gedraaid. Of misschien was het gewoon de soundtrack van een periode waarin het leven net iets anders was. En nu, zoveel jaren later, zijn we nog steeds aan het luisteren en genieten van de nummers. De techniek is veranderd, de wereld is veranderd, maar sommige grooves blijven gewoon staan. En dit is er eentje van. Dit is D-Train met You're the One for Me.

0: Paul Hardcastle mix. Wat een groove zeg, en eerlijk is eerlijk, sommige platen worden gewoon alleen maar lekkerder naarmate de jaren voorbij gaan. Maar ja, dat is ook zo lekker dat je terug blijft kijken naar het een en ander. Het een en ander wilde ik eigenlijk gaan zeggen. Een plaat die je net een beetje extra heeft en eentje die je deze week misschien al ergens hebt gehoord, of misschien hoor je hem hier vanavond voor het eerst. Ook dat hoor ik hier en daar wel eens voorbij komen. En ik blijf het zeggen, gewoon lekker je radio iets harder gaan zetten. Maar ja, dan krijg je waarschijnlijk weer last van de buren, of niet? Jam FM. Ik zal je wat verklappen eigenlijk, ja. Ik ben vaak genoeg verhuisd geweest. En op een gegeven moment kwam ik in Haarlem terecht. En op het moment dat ik bezig was met verhuizen, ja, het liep lekker. En dan het eerste wat je gaat doen is natuurlijk je stereo lekker in elkaar futselen. Want je wil natuurlijk verder in het huis gaan met alles erop en eraan. Maar die stereo, die moet gewoon als eerste. Ja, sorry vrouwen, dat is misschien een mannendingetje, maar ja, zo ging dat. En op een gegeven moment, de muziek stond lekker aan en je bent lekker bezig. En in één keer hoorde je dat. En ik denk, oh shit. En dat was nog geen eens, eerlijk gezegd, 10 minuten dat muziek aanstond. Was gelijk. En ik denk, oh shit, ja, wat gaan we daarin doen? Nog geen 5 minuten later ging de deurbel dat ik helemaal zoiets van, oh jee, wat heb ik nu weer aan de hand gehaald? Maar toen kreeg ik deze deur, ging open en er stond een jongeman en die zei, wow, wat je daar draait, wil je dat voor mij op een cassettebandje draaien? Of opnemen? Nou ja, nou weet je in ieder geval wel hoe oud ik ben waarschijnlijk, omdat ik dat gezegd heb, want de meesten kennen geen eens meer een cassettebandje. Of weten wat vinyl is, die denken dat je dat gewoon kan eten. Ik haal Daniel er even bij, die is lekker druk bezig.
1: Ja.
0: Heb je dat ook gehad of niet ooit?
1: Nou, ik heb altijd cassettebandjes gemaakt. In die tijd, in die periode, toen had je nog geen cd's. Voor de cd's maakte ik op een gegeven moment al die singeltjes die ik kocht. Uh-huh. Zet ik op cassettebandjes. En dan gingen ze in de lokale cafés eerst aan de cafés verkopen. Ja. Daarna kwamen er ook gasten die zeiden, doe mij ook zo'n bandje.
0: Kijk, dat is wel het goede. Maar had je dat ook, dat de buren even gewoon even kwamen bonken van, maar even wat.
1: Nee, dit was nog de tijd dat iedereen gewoon, en bonken niet, maar ze kwamen gewoon kijken. Want ik speelde ook in een bandje als drummer. En dan was ik in de wij waren in de garage aan het oefenen op zaterdag.
0: Ben je drummer geweest?
1: Ja, okay. Ja. Ik denk, mijn ouders zeiden toen ik 1 jaar of 6 was, jij gaat drumles, dan kan je die energie een beetje kwijt.
0: Ah.
1: Word je wat rustiger van in huis.
0: Ah, ja, zo ging dat.
1: Ja, toen ik 11 was, was er een bassist bij, een gitarist bij, had speakers en microfoon en zanger. En zo ging dat, het was het kinderbandje.
0: Oh, hij begint helemaal te stralen hier, dat moeten jullie eigenlijk zien als je dat vertelt. Daar gaan we een keertje op terugkomen.
1: Ja, daar kom je een keer op terug.
0: Daar wil ik meer van weten. Oké, waar we ook elke week op terugkomen, dat is de Hot Jam. En ja, ik zeg het elke week al, en niet gekscherend hoor, maar de Hot Jam die kondigt zichzelf gewoon aan. Maar ja, nu hebben we Daniel bij ons. En Daniel wilt ook veel. Wat weet je van deze Hot Jam deze week?
1: Ik heb me er niet in verdiept.
0: Niet?
1: Ik weet het echt
0: dat kan
1: niet.
0: Ook nog. Zelfs dat is mogelijk. Ja. Weet je wat, laten we snel gaan luisteren. Mocht je juist ingeschakeld, Daniel is hier. Ik ben MC DJ Raiden. En je luistert naar A Night to Remember bij

0: Woonachtig in Parijs, een zanger, songwriter, rapper, multi-instrumentalist en een producer. Hij staat bekend om zijn levendige en energieke zang en heeft samengewerkt met heel veel artiesten, waaronder Baker met Dana Williams, Moon Boots, Ja Funk en Fabies en vele anderen. Zijn muziek combineert moeiteloos funk, soul, hip-hop en dance, wat er meer dan 200 miljoen streams op verschillende streamingplatforms heeft opgeleverd. Daniel, denk je dat je het even snel voor me opzocht ook? En dit is de Hot Jam van deze week.
1: Jam FM. Always smooth and funky.
2: Woensdagavond 8 tot 10. A night to remember met MC DJ Raiden.

of tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: van 8:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella, waarbij ook Nederlanders betrokken waren, houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. En de Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, ik ben blij dat jij natuurlijk weer terug bent. Nu na het nieuws. Eigenlijk kan ik daarvoor willen zeggen van... Zo dadelijk kun je even bijpraten over het een en ander. Want waar gaat ook weer het laatste nummer over? Gladys Knight en Pimps, dat was voor het nieuws van 8:30. Een nummer over liefde, maar dan niet alleen de mooie kant ervan. Want soms smaakt liefde zoet en soms blijft er een beetje bitterheid achter. Liefde waar je mooie herinneringen aan overhoudt, maar die tegelijkertijd ook pijn heeft gekend. Gladys Knight en Pimps met Taste of Love. En dat voor 8:30. Maar in ieder geval, welkom terug. Het nieuws van 8:30 zit erop. En laten we die actualiteit maar even achter ons. Want zeg nou zelf. Na al het nieuws kunnen we wel even wat groove gebruiken. We gaan meteen terug naar die heerlijke late 80s, early 90s sound. Een plaat met een beat die eigenlijk geen toestemming geeft om stil te blijven zitten. En dat is ook hetgeen wat ik elke keer tegen je zeg. Kom lekker uit je luie stoel. Want het is tijd om gewoon lekker te gaan dansen. Het is jouw tijd. Je hoeft niet te werken, je hoeft helemaal niks te doen. Gewoon lekker te gaan genieten. Nogmaals, volume omhoog en laat die groove maar lekker binnenkomen. Ik heb voor je klaarstaan Groove Tang van...

20 minuten. Maar goed, daar zijn we natuurlijk ook een beetje voor. En dat terwijl we afscheid nemen van Heywood bijna, maken we plaats voor een samenwerking die op papier eigenlijk misschien niet direct voor de hand ligt, maar muzikaal verrassend zeker goed uitpakt. We gaan richting een legende en dan heb ik het over Super Funk featuring Grant Carroll met Lucky Star.

0: tegen je zegt, dan weet ik zeker en dan hoop ik ook zeker dat het ook echt met goede bedoelingen zijn, hoor. Ik weet zeker als ik dat een keertje voor iemand mag. Ja, hoe zou ik het zeggen? Je hoort het al achter rot. Luister, bijna serenade zou geven van Lucky Star. Ja, dan weet ik het zeker dat het heel erg goed gaat komen. Dankzij deze legendarische Ron Carroll. Zo, waar ga ik zo dadelijk eens even heen? Vorige week heb je het een en ander meegemaakt natuurlijk. Dat ik jullie misschien een beetje overviel. En nu zeg ik het van tevoren. Van er zou zomaar iets kunnen gaan gebeuren. Ja, en dan heb ik het erover dat ik iets heb ingesproken. Maar ik kijk ook wat er nog meer gebeurt. Want ik hoor heel veel gepiep. En dankjewel Daniel. Eentje hebben we er weggehaald. Hoe zal ik het gaan doen? Zoals altijd, voor de plaat, in de plaat, achter de plaat. Alles is mogelijk. En daar ben jij waarschijnlijk weer getuige van. Maar van wat denk je dan eigenlijk bij jezelf? Wat gaat hij nou weer doen?
1: Jam, jam, jam FM.
0: Ha, Radio Veronica. Hey, Maurice, hier is MC DJ Raiden eigenlijk. Hoe ver ben jij eigenlijk van de boom gevallen, is mijn vraag. En wist je dat muziek verbindt, kracht geeft en soms de waarheid vertelt zonder één woord te veel? Het leert ons, raakt ons en schenkt ons liefde. Was papa echt zo geliefd? Of was hij stiekem gewoon alone? Nederland, geniet van deze top 3000 klassiekers. Papa was a Rolling Stone.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
1: Jam FM.

Als ik dit hoor, dan heb ik echt zo'n Starsky en Hutch gevoel. Ik neem je mee naar de straten van New York. Mocht je misschien een keertje zijn geweest, dan weet je waar ik het over heb. Als de rook door de putdeksels komen en jij over die eigenlijk lugubere buurtjes loopt. Althans, sommige. Maar hoe klinkt het dan als je het tijdens

Radio Veronica. En kijk hier, Maurice. MC DJ Raiden hier. Hoe ver ben jij eigenlijk van de boom gevallen? En wist je dat muziek verbindt, kracht geeft en soms de waarheid vertelt zonder één woord te veel? Het leert ons. Het raakt ons. En het schenkt liefde. En als ik dit dan hoor en ik denk aan papa, was papa dan echt zo geliefd? Of was papa misschien wel heel, heel, heel erg alone? Nederland geniet van deze top 3000 klassieker. Here is Papa was a Rolling Stone.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz. De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
8: Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden.
7: En tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. En parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat die vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohol gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: Bij een titel die je eigenlijk een beetje dubbel voelt na een nieuwsuitzending. Soms moet je de dingen die je net hebt gehoord ook gewoon even laten liggen en verder gaan met je avond. En daarvoor hebben we precies de juiste plaat klaarstaan. Want er zijn van die nummers waarbij de titel bijna een waarschuwing lijkt. Je ziet iemand, je kent het verhaal, maar je weet ook, daar moet je misschien maar gewoon even uit de buurt bij blijven. Sean Knight had daar het een en ander over in 1971 uitgebracht. Een hele duidelijke boodschap had hij erover. Een nummer dat uitgroeide tot een enorme soulhit en waarvan de titel inmiddels bijna een vaste uitdrukking is geworden. Ik heb het over Sean Knight, die zo dadelijk voorbij gaat komen met Mr. Big Stuff. En dat op de laatste beats van Walk On By.
1: Jam FM.
0: En onderweg dus, zoals ik zojuist al zei. Een nummer dat uitgroeide tot een enorme soulhit. Zal ik je mee terugnemen naar die tijd? Let's go back in time.

0: denkt. En eerlijk, soms is het heerlijk als een zangeres gewoon zegt waar het op staat. Mr. Big Stuff, een echte klassieker uit de soulgeschiedenis. Maar genoeg over Mr. Big Stuff, want anders moet jij je schoenen nu gaan pakken met die heerlijke soulplateaus. We gaan verder met iemand die wel graag aandacht krijgt vanuit en vanachter de draaitafel. Een DJ die blijkbaar maar één ding hoeft te horen. Ik heb het over Play That Beat, Mr. DJ van Globe and the Wizkids.
1: This is Jam FM, 104.9 FM.

DJ nog echt het middelpunt van het feest was. Geen ingewikkeld verhaal nodig. Geef de DJ een microfoon, een paar goede platen en de rest komt vanzelf. En als we dan toch de DJ van dienst even in het zonnetje hebben gezet, kunnen we meteen een man erbij halen die al tientallen jaren weet hoe je een groove neerzet. Ik ga je zo direct meenemen naar een hele andere...

0: David en Stefflon Don. Een nummer over aantrekkingskracht, verleiding en wat er gebeurt wanneer de nacht vordert en je misschien net iets anders naar elkaar kijkt. Van oldschool DJ naar een moderne samenwerking met een echte groove master. Nile Rodgers en Chic featuring Greg David. Ah, dan ga ik op mijn tong bijten. Greg David en Stefflon Don met Zobert.
1: Always smooth and funky. Jam FM.

0: Lekker hoor, die klassiekers hier zo bij Jam FM. Van die moderne sound gaan we zo dadelijk een paar stappen terugnemen naar een tijd waarin je met je stevige beat, een onweerstaanbare melodie en een flinke dosis elektronica al genoeg had om een hele avond op gang te krijgen. En de volgende plaat heeft eigenlijk maar één woord nodig. Geen ingewikkeld verhaal, geen uitleg, gewoon passion. Want zonder passie is muziek natuurlijk alleen maar geluid. Maar met passie kan een plaat een hele sfeer veranderen. En precies daar gaan we naartoe. Het is net alsof je aan het draaien bent ergens. Voor een feestende menigte of in de club. She only loves me when she's sober. Sober, Nile Rodgers en Chic. En we gaan nu naar Decor met Passion.
1: Hi, you're not gonna believe this. This is Alexander O'Neill, and I think it's gonna be kinda right because you're listening to Jam FM.
0: Als je het over die lekkere classics hebt, dan moet dit toch wel een nummer zijn wat jou bijblijft. En het mooiste is ook met elk nummer waar je ook maar naar mag luisteren. Iedereen beleeft het op zijn of haar manier. Sluit je ogen en geniet van Passion met God Decor.

klassieker uit 1992. Een plaat die toen al vooruit leek te lopen op de tijd waarin hij is gemaakt. Passion werd een van de vroegere, ja, en vroege bepaalde tracks binnen de progressieve house en hielp mee een vorm te geven aan die typische Britse clubsounds die daarna nog jaren zou doorwerken. En misschien is dat wel het mooie aan dit soort muziek. Je hoeft niet precies te weten waar naar je luistert. Je hoeft alleen maar even los te laten wat er om je heen gebeurt. Ik zei het al, sluit je ogen en beleef het moment. Want muziek kan je soms in een paar minuten ergens heen brengen. Naar een club die je misschien nooit bezocht hebt. Naar een avond die je nog wel herinnert. Of gewoon naar een plek die alleen in je eigen hoofd.

0: We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9:30. En ja, de tijd vliegt. En daarna neem ik je mee. Weer door een heerlijke reis. Van platen die ik voor je heb meegebracht hier bij Jam FM. A Night to Remember. Eerst even naar het nieuws. Ik zei het zojuist al, daarna gaan terug. En maken we ons weer klaar. Dan heb jij in ieder geval de tijd om er nog even wat lekkers bij te gaan halen. En je weer klaar te gaan maken. Als jij in ieder geval van jouw huiskamer ook samen met mij er een club van hebt gemaakt. Tot zo dadelijk.
1: Jam, Jam, Jam FM. Jam, Jam, Jam FM.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. Hij zou bijna 30 keer informatie hebben opgezocht in politiesystemen. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 9:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

gaan even terug naar 91. Violent Tony Scott had daarvoor vooral naam gemaakt met zijn hip house. Maar met Love Let Love liet hij een hele andere kant van zich horen. Warmer, soulvoller en duidelijk beïnvloed. Door het New Jack Swing uit die periode. Het nummer werd geschreven voor zijn toenmalige vriendin Joyce de Hoog. En bereikte in Nederland zelfs de 7e plaats in de top 40. Here is Tony Scott, our legendary Tony Scott met Love Let Love.

0: FM A Night To Remember. Een titel die eigenlijk zegt, laat de liefde haar eigen weg vinden. Niet alles hoeft meteen een antwoord te hebben. En soms begint iets heel kleins. Met een gevoel, een blik, een moment waarop je merkt dat je iemand iets met je doet. En juist daar wordt het interessant. Want liefde kan rustig beginnen. Maar soms komt er een moment waarop het rustige gevoel ineens omslaat in iets heel sterkers. Je bent niet meer gewoon nieuwsgierig naar iemand. Je bent geraakt. Je merkt dat deze persoon iets heeft wat je niet zomaar bij de ander vindt. En daar sluiten we bijna ongemerkt aan bij onze volgende plaat. Want waar Tony Scott zegt, love let love, komt Usher met een hele andere constatering. Good kisser.
1: Jam FM. Always smooth and funky. Yeah.
2: Say, let me see it. Make every minute worth it, babe.

0: Om nog even terug te komen op die laatste twee titels eigenlijk van zojuist. Twee kanten van hetzelfde gevoel voorbij horen komen. Tony Scott met Love Let Love, een titel die eigenlijk zegt: laat de liefde haar eigen weg vinden. Niet alles hoeft meteen een antwoord te hebben. Soms begint het met iets heel kleins. Een gevoel, een blik, een moment waarop je merkt dat iemand iets met je doet. En juist daar wordt het interessant nogmaals. Want liefde kan rustig beginnen. Maar soms komt er een moment waarop dat rustige gevoel ineens omslaat in iets sterkers. Dat is wat ik je zojuist zei. Je bent niet meer gewoon nieuwsgierig naar iemand. Je bent geraakt. Je merkt dat deze persoon iets heeft wat je niet zomaar bij een ander vindt. En dan komt de tweede titel van vanavond. Usher, waar we nu naar luisteren. Want daar is het gevoel inmiddels een stuk verder. Geen twijfel meer. Geen voorzichtig aftasten. Usher weet precies wat hij heeft gevonden. En laat ons dat op zijn eigen manier weten. Love, Let Love en Good Kisser. Twee titels, twee momenten. Twee heel verschillende manieren om over aantrekkingskracht en liefde te vertellen.
1: Back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam.
0: En nu gooien we het roer om. Want na al die liefde wordt het nu tijd voor een verhaal van een hele andere orde. We gaan naar Los Angeles, naar de straten van Compton, waar eind jaren 80 een groep artiesten een geluid neerzetten dat hip-hop voorgoed zou veranderen. Geen liefdesverhaal dit keer, maar N.W.A. met Straight Outta Compton.

Dat zou zomaar kunnen. En als ik zo luister naar de muziek die vanavond door de huiskamers klinkt, dan heb ik zomaar het idee dat het bij jou thuis ook nog steeds heel erg

0: mooie dansvloer geworden. En eerlijk gezegd, het zou me helemaal niets verbazen. Want zo dadelijk met het volgende nummer geef ik je daar gelijk ook alle reden mee. Basic Black is onderweg. En weet je, die past eigenlijk wel bij deze avond. Deze past er zeker bij, want dit is waar het om draait. En dan heb ik het over Nothing But A Party van Basic Black.
1: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM.
0: Velen van jullie kennen deze nog wel uit de Palace Metropool. Of andere clubs in Amsterdam waar ik het laatst met Daniel over heb gehad. De Bok onder andere. Of wellicht bij jou in de buurt. Laten we er een feestje van gaan maken. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom bij A Night to Remember.

Wat een mooie reis hebben we gehad vanavond. Van plaat naar plaat, van herinnering naar herinnering. En ik hoop dat jij net zo hebt genoten als ik. Maar weet je wat soms zo bijzonder is aan herinneringen? Dat je er op ieder moment naar terug kunt gaan. Behalve dat de wereld om die herinneringen heen soms gewoon is doorgegaan. Misschien heb jij ook wel zo'n plek. Een huis waar je vroeger kwam. Een straat waar je uren hebt rondgelopen. Een café waar altijd wel iemand zat die je kende. En op een dag kom je er terug. Dat is waar ik heen wil gaan. Naar het volgende nummer.

0: dat wat je doet, je dat doet met overtuiging en dat je wel de slingers hangt. Dus morgens gewoon lekker je bed uitkomt. Met een goed gevoel dat je je ogen weer mag openen.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Jam.

0: Jam FM.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Jam
2: deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
2: We

Het is woensdag 9 september, 11 minuten over 10. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Veel verrassingen vanavond, heel veel goede nieuwe muziek en jawel, remixen. Dit is muziek uit 2026, Olly Chuck.

Muziek wat uitkwam op vinyl een week of twee geleden. Zogenaamde dubbele A-kant. Kevin Richardson. Kant A staat Heartbreaker, die hoort je nu. Kant B staat Wanna Be With You. Shout-out to Nureddin. Let's go to South Africa. Tyler is in the house.

in Zuid-Afrika. DJ Sean D tekende voor een geweldige remix van de brand new heavies. Hit single Sunlight hoor je regelmatig voorbij komen hier op Jam FM. Maar deze versie swingt vele malen beter dan de albumversie. Straks de nieuwe Chamomile. We hebben een nieuwe track uitgetiteld Red Line. En we hebben ook Romina Johnson, Never Too Late.

Shane D. Tekende voor de remix van Sunlight. Van de brand new heavies. We gaan naar Frankrijk. De nieuwe single van Camomile gaat volgende week uitkomen. En het eerste radiostation die hem gekregen heeft, dat zijn wij hier bij de Soul of Amsterdam. De plaat getiteld Red Line. Dus goed luisteren waar dit over gaat. Het is een rode lijn, een rode draad die als man niet mag overschrijden. Luister naar het verhaal van Anna. Anna en Lemien, samen vormen ze Camomile.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. In het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

Een plaat voor de echte freaks. You jammers out there. 104.9. The Pinch uit 1984. En shout out. Tijd voor nieuwe muziek. Brand new, forthcoming, Charissa. Je hoort hem als eerste hier op Jam FM. About You.

0: Het is de tweede single van Layla Hathaway, de opvolger van 47th Street, Can't Let Go. Over 2 weken verschijnt haar album. En kan niet wachten om daar meer tracks van te draaien, want het moet een waanzinnig album zijn. Daarvoor Charissa en About You. En dit, vrienden, is de nieuwe Leon. Haar nieuwe Leon. Leon Ware.
1: This is Leon Ware. And you're listening to Andreas Helen on the Soul of Amsterdam with the Soul of Leon Ware.

Niet nieuw, maar toch ook weer wel. Opgenomen 2 jaar. Of uitgebracht 2 jaar na zijn overleden. Dit is spiksplinternieuw. Vinyl only.

Leon Ware en For the Rainbow. Spik Splint, een nieuwe remix hier op Jam FM. Origineel uit 2019, dus 2 jaar. Uitgebracht na zijn dood.

En we gaan door met nieuwe muziek en dat doen we met Gwendolyn Harrell. Ook deze forthcoming. Wordt hem als eerste hier op Jam FM. Say You Love Me Again. Geproduceerd door jongens van The Soul of Amsterdam. Johan Tissing, Andreas Helling.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. Er zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Jam hot, jam
0: hot. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

FM. Je luistert nog steeds naar de Soul of Amsterdam. Andreas Helling, Johan Titsing bij jou tot 12 uur vanavond. Deze plaat kwam 2 weken geleden uit. Opnieuw uit.

Je hoorde net MC Feel Good. MC, also known as Miss Cherokee. The Lindsley Campbell Boogie Pump Remix. We gaan naar Noorwegen. Dit is Soul Boss. En The Pant. Splik Splinter Nieuw hier op de Soul of Amsterdam.

26 Soulful House Remix. Of moet ik zeggen, de Disco Rescue Remix.

Muziek uit 1996 alweer. Een track die het helaas nooit mocht worden. Unreleased. El Cato. Now That I Found You. El, overigens achtergrondzangeres bij Robbie Williams. Zingt met de grote der aarde. Geweldig album gemaakt in 96. Helaas. Wie weet dat we het ooit nog een keer gaan uitbrengen. Tijd voor remix. Dit is Alexander O'Neill en Sherelle. Saturday Love. 2026 Soul of Amsterdam remix.

0: uit de oude doos van Titching and Helling. Never Say Never, Miss Melba Moore. En daarvoor Alexander O'Neill en Sherelle. En dit, vrienden, is Clear.
1: The soul of Amsterdam.
2: Your weekend starts right here.
1: From one great hit to another.
2: The soul of Amsterdam.

Voorheen heten ze The Pipeline, The Jam Band, The Universal Robot Band. Dit is Clear. Het origineel 1979, It's Magic. Dit is de 2026 remix. En Johan gaat helemaal uit zijn dak, heerlijk. En hier is nog meer oude meuk in een nieuw jasje, althans previously unreleased. High score 1984, Breaking Out.

0: plaat uit 1979 alweer. Dit is de 2026 remix van Save the Robots. Buster Jones. Kijk naar de klok, nog een paar minuten te gaan. En de laatste plaat staat klaar voor vanavond. En dat is er eentje van Nicky Richard. Namens Johan Titsing en mezelf. Dank voor het luisteren en we zouden zeggen, nou ja, tot volgende week maar weer.
1: Hey, this is Nicky Richards and you're checking out The Soul of

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos.